zet het door. Als ze niet ligt aan de boom. Ze schreef het aan je toe, maar niemand weet het. Dus misschien dat je het oog doet. Maar oh, waarom de timing? Als alles juist op zijn plek valt.

So the first one is going to be a poem in Dutch. Ultra Vulva is an artist name that for me means vulnerability, and speaking in your mother's tongue is a very, at least for me, a very vulnerable form of being. It's a level of truth that sometimes I'm afraid to face. I think that's why I started writing poetry anyways. So yeah, here we go. Ik wil dansen in de regen. In de regen ben ik dichter bij jou. Dat heb ik altijd al gevoeld. Laat mij maar dansen in de regen. Omdat ik hoop dat jij er dan ook staat. Even voelen. Een mens te zijn. Die kan kiezen om in de regen te staan. Omdat jij weet dat de meeste regen toch naast je valt. En soms wil ik mezelf verliezen in de wereld. Vallen. In de leegte tussen de druppels. Om te beseffen hoe fijn het is om soms even klein te zijn. En in de grote gevoelens elkaar weer terug te vinden. Soms wil ik even iemand anders zijn als ik niet meer wil zijn van alle goede of vervelende dingen. Dat dan al mijn zinnen van jou mogen zijn. Zodat ik morgen weer opnieuw mag beginnen.

Dat was Dansen in de Regen. Een van de meest bijzondere en eerlijke en oprechte gedichten die ik in mijn arsenaal heb. En de tweede is ook nog één Nederlandse. Om dezelfde reden, om zo dicht mogelijk bij mijn eigen gedachten, die als ik 's nachts niet kan slapen, toch onder ogen te komen. Ik leg mezelf bloot, open, om van top tot teen te labelen, breek me af en bouw me op, om vervolgens via jouw regels te ontleden. Leg me vast aan kettingen en jouw mening is niet de sleutel, maar het slot die als de derde acte inluidt. Mijn paniek als applaus en rozenregen met doorns en betraande ogen afsluit. Flikker op met je toegift.

0: Amazing. We kunnen dit ook even verder in het Nederlands doen natuurlijk. Ik heb eigenlijk één vraag voor jou, als dat mag.
1: Zeker.
0: Er wordt zoveel natuurlijk in het Engels gedaan de laatste tijd. Ik bedoel, ik geef zelf ook Engels, dus love the language. Maar wat zou jij eigenlijk willen zeggen tegen misschien al die schrijvers die toch misschien een groter publiek willen bereiken door in het Engels te schrijven? Wat zou je tegen ze willen zeggen om toch misschien ook in het Nederlands te schrijven?
1: Ik schrijf zowel in het Nederlands als in het Engels. En het is vaak, tenminste in mijn optiek, wel makkelijker om in een andere taal te schrijven dan je eerste, waar je mee bent opgegroeid. Het is natuurlijk ook een vorm om afstand van jezelf te nemen. En ja, dat is soms fijn, vaak zelfs, om moeilijke onderwerpen toch onder woorden te brengen. En woorden zijn natuurlijk super belangrijk. Woorden maken je realiteit. Maar juist daarom zou ik ook heel erg aanraden om die woorden zo dichtbij mogelijk te brengen. Niet alleen in het Engels of in het Frans of in het Spaans of in het Duits.
0: Ja.
1: Maar ook een keer in je moerstaal.
0: Dus dat is toch een beetje die kwetsbaarheid die je dan erin kan brengen misschien.
1: Zeker. En ik denk dat wanneer je dat doet, je misschien ook nog wel eens achter dingen komt die je nog niet wist van jezelf. Dat heb ik in ieder geval. Soms schrijf je gewoon en weet je niet waar de pagina gaat eindigen. Mm. En dan komen ineens hele mooie of wat minder mooie, verdrietige gedachten naar boven die je tot dan toe nog niet hebt weten te beseffen. Of nog niet naar jezelf hebt kunnen luisteren in die zin. Het is echt, voor mij in ieder geval, is het iets, zoiets persoonlijks en zoiets bijzonders om dat te mogen doen. Je voelt natuurlijk, ik hou van muziek, je hoort veel dingen, je ziet en je ruikt zoveel lijpe shit als je op deze aardbol rondloopt, maar schrijven is ook wel iets heel erg krachtigs. En ja, ik zou het iedereen aanraden.
0: En waar kunnen mensen jou vinden op socials als ze jullie volgen bijvoorbeeld?
1: Je kunt me volgen op Instagram. Indie Apono, dat is mijn naam. Het is een unieke naam in de wereld. Dus ik heb ervoor gekozen om daar ook zo dicht mogelijk bij mezelf te blijven. Ook al gebruik ik Ultra Vulva als kwetsbaarheidsalias. Blijft alles op één kanaal, lekker gespitst. Indie Apono. Dubbel N.
0: Dankjewel.
1: Jullie bedankt.

0: right, dear operator audience, we've already come to our last poets of today, and we hope that you've had a very insightful, meaningful, creative, and inspiring morning. Our last poet, their name is Zara, and they came all the way from Maastricht. And they're a multi and interdisciplinary artist, so we're super excited to hear what you've got to say.
1: Bless, thank you. Goedemorgen Rotterdam, bijna goedemiddag. Je op zijn minst top 10 favoriete Limburger is hier. Hallo, mijn naam is Zara en dit is mijn stem anderhalve maand aan testo. Mijn oude HEMA-baas noemde mij een ongeleid projectiel en daar identificeer ik me best wel mee. Ik ben een performer, een schrijver, wiens werk zich bezighoudt met identiteit, sekswerk, persoonlijke ervaringen en hoe deze kruisen binnen Limburg. Ik ben onderdeel van GNUG, een poëziecollectief binnen de poëziegroep Meuk uit Maastricht. Dit eerste gedicht is geschreven tijdens een GNUG-meeting. Uit de gesprekken tijdens een GNUG-meeting volgen schrijfopdrachten. En deze is ontstaan door een gesprek dat we hadden over hoe we dachten dood te gaan. Hoe je zou sterven. Ik kan niet nadenken, want Noah praat en ik denk dat ik zo doodga. Ik ben ervan overtuigd dat ik episch doodga, maar ik zal vast verloren gaan in de stemmen om me heen. Niet serieus genomen en niet serieus geleefd. Tussen de aardappelen, vlees en groenten door. Oud-Hollands en helemaal niet zo dramatisch. Doe maar normaal doodgaan. Vroeger, toen ik klein was, zat ik 20 minuten lang met een hete aardappel in mijn mond naar mijn Tinkerbell-klok te staren. Ik wil vergeten worden, maar ook gevierd. Alsof het Koningsdag is, waar iedereen voor zijn eigen reden drinkt. Niet omdat ze de koning kennen, maar omdat het ze uitkomt. Ik ga dood als het me uitkomt. Dit was hoe je zou sterven. De volgende is een gedicht dat ik heb geschreven uit de hypocrisie die ik over mezelf voel. De dingen die ik vroeger zelf deed, waar ik nu kritiek op heb. Lief zijn voor mezelf en wie ik vroeger was. En ook inzien dat ik altijd mag blijven veranderen. Dit gedicht heet Ik haat alles wat ik zelf ook ben geweest. Grote groepen dronken mensen schreeuwen en doen alsof ze de nacht bezitten of bezeten zijn. Bachelorettes met gecoördineerde outfits die alleen maar gepland plezier kunnen hebben. Mannen die dwars door je heen lopen. Vrouwen die zich dommer voordoen dan ze zijn. Zo fabriceer je connectie. Dat wordt je toekomst. Disconnectie en de les lezen. Ik houd mijn rug recht, kijk dwars door iemand heen en laat mannen in boogjes rond mij lopen. Of ik ram door hun schouders als een kudde schapen die de snelweg kapen. Ik kaap je bubbel. Ik ben recentelijk geopereerd geworden. Ik heb top surgery gehad 3 maanden geleden. En tot voor kort had ik nog geen contact met mijn hele familie. Recentelijk is dit contact weer opgepakt en ben ik daar heel erg dankbaar voor. Maar dit laat me niet vergeten dat waaronder ik, maar ook zoveel andere queer en trans mensen, hun transitie, medisch of niet medisch, emotioneel, fysiek, alleen moeten doen of moeten leunen op hun gekozen familie. Dit gedicht heb ik uit lijden, maar ook uit dankbaarheid voor de mensen om me heen geschreven. En voor dat ene familielid, ondanks generatiekloof, die meer begrip heeft dan dat je verwacht dat ze zouden hebben. Het had allemaal zo mooi kunnen zijn. Het had allemaal gekund. Je had erbij kunnen zijn. Mama, je had me kunnen helpen met winkelen voor nieuwe kleren en met me naar de kapper kunnen gaan. Papa, je had me kunnen leren scheren en beffen en mijn fiets repareren en auto's, dingen, motors, doen. Zodat ik sexy kon lijken voor al mijn vriendinnetjes. Oma die ziet het wel. Oma die geeft geen fok of ze boxers of strings aan de waslijn moet hangen. Oma die geeft geen fok. Oma ziet Zara en Zara ziet oma en Zara ziet oma en Zara ziet oma als een kind van een gezin van 13, waarvan er nog maar 2 leven. Oma groeide op een boerderij. Oma melkte de koe. Oma had geen ijskast. Oma weet hoe wekpotten werkten. Oma weet hoe wekpotten werkten voordat wekpotten decoratie werden. Oma die ziet Zara. En het had allemaal zo mooi kunnen zijn. Jullie hadden bij mij in dat bootje kunnen stappen. En we hadden allemaal kunnen varen. Ieder een roeispaan. Mama en papa, jullie zijn de stemmen in mijn hoofd die me vertellen dat het me niet gaat lukken. En dat ik het niet kan. En dat ik een dromer ben. En dat het te ver gegrepen is en naar koeien op de weg lopen. Oké, maar ik heb een 4x4 auto en ik rij over de fucking koeien heen. Ook zonder jullie is het me gelukt. En toch vergeef ik het je. Ik vergeef het je, maar ik kan het niet begrijpen. Want als ik het was geweest, als ik ouder was geweest, dan was ik gewoon blij dat mijn kind nog hier was. Ondanks alles wat de hele wijde wereld je kindje al vertelt, dan was ik gewoon blij dat mijn kind de keuze had gemaakt om het mij te vertellen en niet te vertrekken. Ik ben op zoveel verschillende manieren vertrokken. Uit mijn lichaam, uit mijn brein, bijna uit de wereld. En ik vergeef het jullie. Ik vergeef het jullie, want ik ben een goed mens. En ik ben ondanks jullie zo vet geworden. Zo lief, zo zorgzaam, zo betrouwbaar en zo loyaal. En er zijn heel veel mensen die van me houden. En ik houd ook heel veel van wie ik nu ben. Dank jullie wel allemaal.
0: Oh mijn god, ik was gewoon aan het huilen. Het was zo mooi. Ja, sorry, ik moet even bedenken wat ik nou wilde vragen. Ik vond het vooral heel mooi toen je het had over de relatie met je oma. En ik herken dat ook wel. Dat voor mij was mijn oma ook heel accepterend en heel close. En toen zat ik te denken, jouw werk gaat best wel over verbintenis.
1: Ja.
0: Het fabriceren van verbintenis. De verbintenis die je hebt met mensen om je heen en met je familie. Hoe denk jij, of hoe ga jij dat in deze tijd aan, die verbintenis met andere mensen? In een tijd waarin jezelf heel veel verandert, waarin de wereld heel veel verandert om ons heen. En waarom is verbintenis zo belangrijk?
1: Ik denk dat verbintenis juist begrip creëert. Het is zo moeilijk om als je gekwetst wordt door de woorden of het niet juist gebruiken van bepaalde woorden door de mensen om je heen, om dan nog steeds begrip te houden. Maar ik denk dat begrip binnen verbintenis heel erg belangrijk is om verder te kijken dan naar het taalgebruik dat mensen gebruiken, dan naar hun intentie. Als de intentie goed zit, dan is verbintenis ook mogelijk.
0: Dankjewel, heel mooi. Als mensen meer van jouw werk willen lezen, waar kunnen ze dat dan doen? Of hoe kunnen ze jou vinden?
1: Je mag me altijd boeken, heel graag zelfs. Maar je kunt me vinden op Instagram binnen de tag @ZaraRafaella. Die zal je ook nog wel ergens vinden bij Operator Radio. En dankjewel voor het luisteren. Nog een fijne middag allemaal. Ja,
0: bedankt. This was our last speaker of the day. I think it's been amazing to have so many queer voices and queer writers to share their work. I think it's important to not forget that we amplify these voices, especially in these days. Please enjoy 10 more minutes of beautiful ambient sounds and then I wish you a very good day. If you have nothing to do, at 12 o'clock there'll be a Pride March in starting at Rotterdam Central, so come join us, support us, we'll be there. And then we hope you have a lovely weekend ahead of you. Thank you very much.